0: Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen,

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

met mijn hart op slot. Kon je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en de omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: 55PLUS woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland. En er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AvroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek bij de koffie met Kevin Scholten.

Kan dat niet? Doe maar even lekker rustig aan, Robert, als je het niet erg vindt. We hebben een beetje uit en ja, inderdaad, het was gisteravond niet heel erg laat geworden. We waren gisteravond richting Peter Lussen geweest en die is bekend van het televisieprogramma Vrienden voor het Leven. En ja, ik moet zeggen dat we wel enorm gelachen hebben. Hij houdt zijn sokken in ieder geval aan als hij wat dingetjes doet. En ja, voor de rest was het gewoon een hele leuke avond. Lekker gegeten, lekker gedronken, heel veel gezelligheid. En ja, dan moet je de volgende dag een beetje op tijd je bedje uit. En ja hoor, 's avonds events, morgens events, zo werkt het overal. Toch neem ik aan. Hier zijn Donnie en Zenna.

0: tik tok tik tok.
1: En God, waar blijf je nou?
2: Goedemorgen. Heb je zin in muziek, koffie en Utrechtse gezelligheid? Dit is tot 12 uur Muziek bij de Koffie met Kevin.

leuke plannen voor deze zondag? Of doe je het lekker rustig aan? Nee, ik ga vandaag lekker rustig aan doen. En vanmiddag om 2:30 de wedstrijd kijken tegen Fortuna Sittard. En ik had afgelopen vrijdag al gezegd tegen Paul Pessel dat het volgens mij 2-0 gaat worden voor FC Utrecht. En het zal hartstikke mooi zijn. Want donderdag spelen we dan weer voor de play-offs. En volgende week zondag moeten we nog een keer. En laten we hopen dat we de punten voor Europa lekker gaan binnenharken. En ik heb er alle vertrouwen in. In ieder geval aanstaande vrijdag rond 5:30. Dan praten we wederom met Paul Pessel. En gaan we even kijken hoe de vlag ervoor staat en wat de kansen zijn voor FC Utrecht. Voor de tijd voor Sineke. Ze heeft een oud plaatje van Hani onder andere gecoverd. En volgens mij heeft Marianne Weber deze plaat ook nog eens een keer ingezongen. Maar dit is de

Zonder halte, buiten 15 graden en regen. Dat is hetgeen wat er voorspeld wordt vandaag. En ja, ik heb een jaren. Yvonne is vandaag jaren.

van André Hazes. Dit was zondag. Inmiddels bijna 5 minuten over 10:30. En vandaag zijn we de hele dag bij je met hele leuke programma's. Om niet te vergeten gaan we straks richting Henry Verwoerd vanaf 12:00. Hij presenteert de weekendlunch. Dan om 2:00 John Schaap en Schaaps Weekend. Om 4:00 Campbell de Bruin met Aperitief. En vanavond tussen 18:00 natuurlijk Fred Siebeling met Bingo in de avond. En tussen 8:00 en 11:00 de one and only Geert de Groot. En hij presenteert de laatste noot hier op de zender. Voor nu

Dit was Boudewijn de Grote avond. En het allemaal op Bingo FM 107.7 FM. En digitaal en wel via DHB Plus en via de website bingofm.nl. En anders gewoon wereldwijd te beluisteren via onze Bingo FM app. Ga je bijvoorbeeld lekker op vakantie naar Italië, neem dan vooral je telefoon mee. En luister overal naar Bingo FM. En wat trouwens tegenwoordig leuk is, als je in de auto zit en je bent in het bezit van Apple of Google Play, download dan de app TuneIn en zoek naar Bingo FM. En dan kan je ons overal ontvangen. Hou wel een beetje rekening met je databundel. Maar als die groot genoeg is, kan je ons de hele weg

Suze en ik hadden Jesse J. Moore en zijn moeder te gast. En het ging vooral over Jesse J. Moore en zijn nieuwe single Geen Geld als John de Mol. We hebben een heel leuk gesprek gehad. En als je het wilt terugluisteren, dan kan je dat doen via de website van Bingo FM. Of gewoon via de Bingo FM app. Je druk even op uitzending gemist. En dan kan je het hele interview terugluisteren afgelopen vrijdag tussen 4 en 5. Wij gaan een plaatje draaien speciaal voor Jannie. Ze stuurde afgelopen vrijdag al een verzoekje in. Maar ja, eerlijk is eerlijk. Het was hartstikke druk afgelopen vrijdag. Dus vandaar dat ik nu even deze plaat ga draaien. Hier is Frans Bauer en de kleuren van de regenboog.

altijd even leuk om deze klassiekers te draaien. Zo tijdens de zondageditie van Muziek bij de Koffie. En ja, ik kreeg van de week nog een berichtje van iemand. Van, jij zou toch uiteindelijk alleen maar door de week nog gaan draaien? Ja, dat klopt zeker. Maar ja, degene die dit programma zou gaan overnemen, ja, die is een klein beetje verhinderd. En als het goed is, gaat deze vanaf begin juli dit programma overnemen. Dus ja, nog eventjes geduld en dan is het zover. En dan hoor je een nieuwe stem op de zondagochtend. En dat is ook hartstikke leuk en vernieuwd natuurlijk, om niet te vergeten. Wij gaan richting de boodschappen en het NOS-journaal van 11 uur. En daarna ben ik heel graag bij je terug met Muziek bij de Koffie. Gaan we nog eventjes mijn virtuele plaat voor je draaien. Ik laat je af met deze klassieker van Jan Verhoeven. En ik blijf je vriend. Heel graag tot zo.

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek bij de koffie met Kevin Scholten.

0: inmiddels is het 5:05 en dit was Jeroen van der Boom en de betekenis.
1: Veel te snel, veel te veel voor betekenis.
0: Nou, dat dus. In ieder geval lekker blijven luisteren tot aan 12:00 vanmiddag. En daarna zit hij voor je in de studio, Henry Verwoerd. Hij presenteert tussen 12:00 en 2:00 de weekendlunch hier op Bingo FM. Hier is René Vroger, een van zijn Nederlandstalige platen. Doe maar gewoon en blijf wie je bent.

Frank en Wesley Bronkhorst. En samen zongen zij in mijn armen. Vandaag buiten een graadje of 15. En hier en daar een bui van het weer. Hoeft het vandaag zeker te weten niet te hebben. Want het gaat vandaag flink regenen. Dat doen we morgen dunnetjes over. Daarna komen de dinsdag ook hier en daar een bui. En 16 graden. Dan woensdag 17 graden. En hier en daar een bui. En vanaf donderdag zal het droog moeten worden. Met zo'n 20 graden. Vrijdag 22 graden. En zaterdag kan er wel hier en daar een bui gaan vallen. En een klapon weer ontstaan. Met temperaturen zo rond de 22 graden. En vanaf zondag eigenlijk, dan zou het droog moeten blijven. Met temperaturen wederom zo rond de 22 graden. Prachtige temperaturen komen eraan. Maar ja, die regen die mag voor mij wel heel snel voorbij zijn. Wij gaan

Nog steeds aan jou. Ja, ik zei het al in het eerste uur. Ik vind het af en toe leuk om even die klassiekers te draaien. Net als deze van Sjaak Herp. Ik denk dat de meeste mensen deze plaat uit volle borst kunnen meezingen. En hier is hij met Manuela.

0: Manuela. Manuela.
1: Muziek bij de koffie met Kevin Scholten.

En afgelopen week is onze muziekredactie weer enorm druk geweest met het samenstellen van onze playlist. En om daar weer allerlei nieuwe platen aan toe te voegen. Net als deze van Nick Nicolai. Een lekkere plaat om te draaien hier op Bingo FM tijdens Muziek bij de Koffie. Hier is hij met zijn Rosie.

Kevin. Zou jij Michel Wolsink met Eens komt de dag voor me willen draaien? Speciaal voor mijn gezin, voor Wil, familie Agema, familie Hosjes en anders een andere keuze van Anthony Fokkema. Bedankt en de groetjes van Ellen en Ellen de groetjes terug. En speciaal voor jou draaiden we natuurlijk Michel Wolsink met Eens komt de dag. Wij gaan door met Belinda Kinaar. Ik vind het een van de mooiste platen die er is. Vooral om heerlijk mee te blaren. Hier zijn met

Net als deze van Tino Martin en Gerard Joling. En ja, ik weet het. Ik heb Gerard al gedraaid tijdens het vorige uur van Muziek bij de Koffie. Maar deze plaat wil ik zeker te weten even gedraaid hebben. Speciaal voor Antoinette. Zij vraagt hem aan voor het hele Bingo FM-team en voor alle luisteraars. Hier zijn Tino Martin en Gerard Joling. En Laat Me Leven.

Nou ja, jij mag kiezen wat we vanavond gaan eten in ieder geval. Goed zo, het is 11:15. Nog een klein kwartiertje muziek bij de koffie. Daarna Henry Verwoerd. En hij presenteert de weekendlunch tussen 12 en 2. Ik heb een van de mooiste platen klaarstaan van Koos Albers, zal zeggen zelf. Nou ja, dat vind ik wel. En het allermooiste in het nummer is dat hij heel mooi op zijn vingers kan fluiten. Luister maar.

een heel klein momentje voor mezelf en even een plaatje draaien die ik mooi vind. Ik heb muziek voor je klaarstaan van Jeffrey Tanis. En waarom kan ik geen afscheid nemen? Hier op Bingo FM, de Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. De muren.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. En er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Radio. Lekker door. Beauty and the Brains. Door Nielsen hier op Bingo FM. Het is net na 12 uur en het ziet er weer aan te komen. We gaan weer lekker weekend lunchen. En dank aan Kevin voor de afgelopen 2 uur. Hier is

Vincent en Duizend Nachten. Je luistert naar Bingo FM. We zijn bezig met het weekendlunch. 7 dagen in de week hou ik muzikaal je hand vast en je lunchpakketje tijdens de lunch. Ja.

Lekkere plaat, ritmisch verantwoord van Romy Montero. Het nummer dat heet Leven Lang hier op Bingo FM. Oh, muntje erin. En we starten weer verder natuurlijk.

Samantha Steenwijk samen met Leslie Bronkhorst en In Mijn Armen. Op zondagmiddag hier op Bingo FM. Lekkere platen voor jou aan de andere kant van de radio. Straks krijgen we Maxine Vroger met Dit is Liefde. Maar eerst even dit, een mooie rijke vrouw.

0: Manuela. Manuela.
1: Jeetje, wat een toestand.
2: Tja, Henry vermoord.
1: Zo, jij bent lekker bezig.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Bart, hij zingt helaas niet meer, tenminste treedt niet meer op en zo. En als men een drankje naar jou zou vernoemen, nou, dat zou het zijn. Mag ik van u een Henry Verwoerd on the rocks? Of doe me met sodawater of zo. Nee, het is nog een beetje te vroeg om nu al aan de drank te gaan zitten natuurlijk. Je zit nog lekker te lunchen, dus geniet van je lunch. En geniet van de muziek en neem er een lekker kopje thee bij. Een bakje koffie of een melk, jus de rans, maakt niet uit. Als je het maar lekker vindt, dan gaan we het doen. Hier is Circus Custer.

Gerry Joling, niet voor één keer. Ik hoop, stille hoop, dat het ooit weer eens een keer goed komt tussen Gerard en Gordon. Dat ze weer een tv-serie gaan maken. Ger en Gordon, zo. Dat was alles hilarisch op de tv. Hier is Wesley Ponson. Get here.

Roy van Nieuwland, het mooiste van het stel, zo heet het nummer, hier op Bingo FM. Lekker aan het lunchen nog tot 2 uur. Na 2 uur is de tijd voor John Schaap. En Schaapsweekend gaat ook weer gezellig.

Quincy en de dagen zonder jou. Nou, in ieder geval de uren zonder mij zul je moeten doen, want het is straks tijd voor John. Ik wens je veel plezier en zie je graag morgenmiddag weer. Bye bye.

0: 55PLUS woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaapsweekend met John Schaap.

Vanmiddag draai ik ze, zoals altijd in Schaapsweekend, 3 om 3. Dat betekent veel plaatjes en weinig praatjes. Lil Kleine, Samuel Welten, de Amsterdamse zomer hoor je straks. En dit is de dijk. Ik hoop dat je je dansschoenen aan hebt. Want we gaan dansen. En niet zomaar, er zijn wel wat gevaren die daaraan kleven. We gaan namelijk dansen op de vulkaan.

Albert van Hemert en André Hazes. Er zijn liedjes die verdienen een tweede kans. Sineke heeft een liedje van Hanny opgenomen. Dat in 1998 bleef steken in de tipperaden. Ik doe wat ik wil in de uitvoering van...

Wat een prachtige nieuwe single van Kimberly Francis. En als ik denk aan jou, brengt ze emotie en puurheid samen, terwijl haar warme stem en zang zorgen voor een nummer dat je blijft raken. Dit was Als ik denk aan jou.

dit is een bekende, hè? Dennis Frank en de Golfbrekers met het origineel van Jij bent de zon. Het liedje dat een hit is geworden in de uitvoering van Job, die destijds de eigenaar was van discotheek De Koets in Zeist.

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussauer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussauer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussauer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaapsweekend met John Schaap.

afgelopen 10 minuten. Ja, en er staan er weer sterren voor je klaar. Frans Bauer, Katja Schuurman, Dave Dekker met zijn bingo-schijf. Je gaat ze allemaal horen op Bingo FM. Nadat we een wandeling hebben gemaakt met Guus Meeuwers op straat.

0: tijdens haar rol als actrice in Goede Tijden, Slechte Tijden. Liedjes met Babette van Veen en Guusje Nedors, die veel te vroeg overleed. Als Linda, Roos en Jessica.
1: Dit is jouw weekend.
0: Daarna had ze nog een leuke solo carrière en een dikke hit met dit plaatje. Dit was Maar Nu Heb Ik Er Een. Als jongetje straalde hij naast Danny de Munk in de musical Siske de Rat. Dave Dekker is inmiddels een volwassen man en maakt volwassen liedjes. Hij komt vanmiddag met zijn bingo-schijf binnenrijden tijdens Schaapsweekend. Hier is Vespa.

0: Chris Cross, Donny en Tino Martin vanavond uit mijn bol. Het huis in de zon van Rob de Nijs is geproduceerd door Frank Boeien.
1: Weekend met John Schaap.
0: Jorde, wanneer je ook goed luisterde naar de plaatje Frank in het koor meezing. Ik heb een cd van mij en die draai ik voor jou.

Dit was een hit van het Friese duo. Twee nichtjes van elkaar zongen Ik heb alleen nog maar die foto de hitparade in. En daarvoor deden ze dat. En daarmee braken ze door met een Nederlandstalige versie van Send Me the Pillow That You Dream On. Ik lig me kussen stil te dromen.

Hij had kunnen liften op de naam van zijn pa. Maar Luc noemt zich gewoon Luc en geen Luc van der Bal. Het is de zoon van Jeroen die aan het begin van zijn carrière staat en het helemaal op eigen kracht doet. Vandaag sluit ik af met een moment van John, zo'n liedje dat me raakt. Dit is Mike Petersen. Tot morgen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aperitief met Campbell de Bruin.

Samen met Le Cigales, je hoorde Arnie Jansen uit de jaren 80, My African Baby. Zometeen draaien we Lotje. Gisteren draaide ik nog de nieuwe van Roland Belen. Maar zometeen even die grote hit, Lotje. Muziek uit Utrecht is dit. Rick Hoogland samen met

richting de zondagavond. Om 6 uur hoor je Fred Siebelink hier. En later op is er weer tijd voor een verzoekplaatje bij Geert de Groot. Je kan hem vast mailen. Geertapenstaatje bingofm.nl. Of gebruik even onze Bingo FM app. En klik daar op verzoekplaat. We gaan John de Bever draaien, zijn laatste single.

uitvoering van André Hazes. Doe met me wat je wil is natuurlijk ontzettend lekker. Maar dit is sneller uitgebracht natuurlijk door de coverkoning Robert Pater. We gaan straks op de verjaardagskalender kijken. Die van vandaag 17 mei. Later op 17:50 natuurlijk nog een piratenclassic. Want Bingo FM staat aan. En dit is een piraten... Nee, het is geen piratenclassic. Het is een Nederpop classic. Een Nederpop classic ervan. Doe maar.

We zijn er bijna. En we zijn bijna bij de verjaardagskalender. Die doen we ongeveer om 16:45. Ik wil nog even een oudje van Frans Kunst draaien. Maar nog steeds zijn we samen pas prima bij de zondagmiddag. En dit is eerst nog even Gappie, Sappie, Mart Hoogkamer en Billy Dans.

En dan gaan we even op de verjaardagskalender kijken. 17 mei, het is vandaag de verjaardag van Alistair Overeem. Hij is 46 jaar geworden. Alistair Kees Overeem is een Nederlands MMA-vechter en kickbokser. Hij is voormalig Strikeforce kampioen in het zwaargewicht. En schreef in december 2010 de K1 World Grand Prix op zijn naam. Geen ruzie meer krijgen dus. Ja, Oranje Tompoes erbij pakken. 55 jaar is onze prinses. Of prinses Maxima Zorigaeta is jarig. De echtgenoot natuurlijk van onze koning Willem-Alexander. Frank Visser natuurlijk. Oh, leuk. Altijd leuk om te kijken. 55 jaar geworden Nederlands rechter. Televisierechter. Inmiddels is hij wel gestopt, hè. Gaat het programma door. Maar dan met een andere rechter. Wel een leuk programma, toch, hè, buren ruzies. Jij hebt mijn koniveer gesnoeid. Dit hekje staat verkeerd. Deze schutting. Allemaal van die kleine dingetjes. Ze maken te veel lawaai, hè. Oké, Natasha Scheffers. Zij is 53 geworden. Tussen 97 en 2003 maakte zij deel uit van de meidengroep Close to You. Het is een Nederlandse reactie was dat op The Spice Girls. Wim de Bie, vandaag zijn geboortedag. Hij had 87 moeten worden in 2023, is hij overleden. Van Koten en de Bie. Het is eigenlijk wel leuk om wat van te draaien. Ik zat eigenlijk... heb ik ook Jodie Piper klaarstaan. Maar ik ga toch even snel een switch maken. Nederlands achtergrond 6 zangeres. Solo zangeres. Mama, ik wil een man. Grote hit, 74 geworden. Maar ik ga toch even voor Koot en de Bie. Hey, een stukje nostalgie, hè. Carnaval 1976. Stoont als een garnaal.

regio op Bingo FM 107.7 FM. Recht uit het hart. En dit komt uit ons statie. Wat een leuke single heeft Pascal de Vormer uitgebracht. Zelf geschreven. En ik dacht, die moet ik zelf opnemen. Die is zo leuk. Met plezier draai ik een blij hart.

richting het NOS Wereldnieuws van 5. Straks ben ik nog 1 uurtje bij je terug. Dit uurtje sluiten we af met Klaas Veen. Een halve Klaas Veen. En deze ook nog even helemaal draaien. De nieuwe Klassina. Alles met je delen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aperitief met Campbell de Bruin.

jongen Gerard Joling, zijn reality soap is weer afgelopen. Maar RTL zal alweer aan het onderhandelen zijn. Mensen willen het graag zien, dus wie weet komt er een nieuw seizoen. We weten het volgend jaar. Dit uur zijn we begonnen met Morgen is pas morgen. Frans-Duits, wat een grote hit. Hier bij Aperitief, nu Benny Dijman. En ik zal je hef...

0: artiest uit onze eigen regio draaien. Dichterbij dan Veenendaal, namelijk Houten.
1: Van Levenslied tot Nederbok, recht uit het hart.
0: Nigel Fischer.
1: Bingo FM.
0: Heeft een nieuwe single, die ga je zo direct horen. Een leven als een prins. Maar eerst William Burg, hij is aannemer in Den Bosch. Wandjes zetten, tegelen. Hij doet alles. En het liefst ook zwart, hè? Dit is Te Quiero.

0: Muziek uit de regio. En dit is Tino Martin, zijn nieuwe single Jong en Dom ga je horen. En dan zo direct een oud plaatje van de Sunstreams. Jij denkt maar dat de wereld draait om jou. Het zou zomaar een piratenclass kunnen zijn. Maar die zit nog in het vat hoor. Die hoor je om 6:50, de piratenclassic.
1: Jong en roe.

Ik heb een mooie lijst. Tot 6 uur ga ik ze voor je afdraaien. Het is een minuutje of 3 voor de klok van 5:30. En ben je aan het eten? Eet smakelijk. Mocht je het al op hebben, een vroege zondag eten. Dat het je wel mocht bekomen. Waarom ben jij gegaan, Django?

gehaald. Ja, hij lag een beetje onder vuur. En dan moet je even stilzitten en doet wat rustiger aan. En zometeen komt hij weer met nieuwe muziek en dan gaat hij ons weer verrassen.

0: nieuwe muziek, maar ook oude muziek. En dit is er eentje uit onze schatkamer. Je hoort het al meteen. Het is de grootste hit van Bonnie Sinclair. Jaren 80, 1980 precies te zijn. Bonnie, kom je buiten spelen.
1: Straat.

0: Karst en Stef Eckel. Nou, 6:10 is het en dan is het tijd voor een Piratenclass. Ik heb even simpel gedaan. Ik denk nog even een plaatje van de Vrijbuiters. Altijd leuk. Lieveling, heb jij me niet meer nodig?
1: Dit is een Campbell de Bruin Piratenclassic. Piratenclassic.

Geert de Groot, de zondagavond van Bingo FM. We gaan even zonnige muziek draaien. Zometeen de nieuwe van Marloes Oosting, Als ik weg ben. Maar eerst even uit Den Haag, Zonzo Basili. Ja, van die Sinti-familie, hè? Die gitaarfamilie. De Basili.

0: route gaat. Letten jullie even op. En dit is eerst even de zingende vrachtwagenchauffeur. Zijn grote hit met De Vlammende Pijp. Ga ik niet draaien, maar deze wel. Ik wil jou. Ik wil jou. Ook wel een redelijke meezingel, hoor.
1: Soms vraag ik me af wat ik nooit bezat. Een schat voor mezelf.

Weekend ben ik er weer gezellig hoor, om de 4 uur op de zaterdag. En op de zondag, ik wens je veel plezier met Fred en later op met Geert. Een mooie zondagavond. We sluiten af met een stukje Paul de Leeuw. En hier is nog even Demi de Groot, Rio. Aperitief. Fijne avond. Aperitief.

0: telt. Of iemand die je met een ring beknelt. Nog die de uren van ons samen telt. Zo.
1: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

Beste Bronkhorst, als jij had gedacht, hallo, een hele goede avond. Welkom bij Bingo in de avond op deze 17e mei. Het is alweer heel erg het helft van deze maand. Hè. Wat gaat er toch uit? In mei ligt elke vogel een ei. We hebben natuurlijk de hemelvaartsweekend achter de rug. En ik heb vier liedjes uitgekozen over de hemel. De hemel is veel bezongen in de Nederlandstalige muziek. Op hele bijzondere manieren. Van Marianne Weber tot en met Typhoon. Je gaat dat allemaal voorbij horen komen. Vier liedjes over de hemel, omdat de hemel Hemelvaartsdag weer achter de rug is en we weer een jaartje moeten wachten totdat Jezus en alle heiligen met huid en haar de hemel ingingen. Ja, je hebt ook nog, ik hoor het je al zeggen, in Griekenland Maria ten hemelopvaart. Dat is ergens zo eind augustus. Maar we hebben Hemelvaartsdag gevierd hier in Nederland en daarom vier liedjes over de hemel. Ik heb natuurlijk ook andere liedjes klaargezet voor je. Liedjes die je wat vaak hoort, minder vaak en heel vaak hoort en soms zelden. Nou, ik begin met de bankzitters en Roxy Dekker, daarna Tino Martin en de grote hit van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Welkom bij Bingo in de avond. Ja.

Heb je een leuke hemvaartse weekend? Nou ja, het is zondag. Hè. We gaan het alweer een beetje afsluiten. Maar niet met de minste programma's. Hoor. Straks de laatste noot. En ik heb natuurlijk heel veel liedjes voor je nabinding. Eerste liedje over de hemel. Omdat het hemelvaartsdag was en het hemelvaartsweekend. Begin ik met Marianne Weber in de hemel. Zij zong de sterren van de hemel. Mag ik dat zo zeggen? Ik denk het wel. Al in de tijd van de piraten, de Eendracht, ben ik er ooit tegengekomen. Op zolder. Was heel grappig. En toen zei ik tegen haar, joh, geef ze een bandje. Dat heeft ze toen bij mijn zuster afgegeven. Die woonde bij het stadion en wij bewoonden daar ook. Ik kan me dat gewoon echt niet meer herinneren. Maar daar is een beetje de carrière begonnen van Marianne Weber. Niet bij mij hoor. Sowieso had ze doorgebroken. Want had ze in Amerika gewoond, dat heb ik heel vaak gezegd, dan had ze een hele grote countryster geweest. En die stem, ach man, man, man. Nog steeds kraak, spathelder. En ze heeft altijd gekozen voor Nederlandstalige muziek. Heel klein uitstapje gemaakt naar de country muziek. Maar dat was hem dan ook. Ze had dat tegen mij, Fred, zeker in de jaren 90, toen ik haar leerde kennen, eind jaren 80. Ik blijf Nederlandstalig zingen, want ik ben zo'n enorme fan, onder andere van de zangeres zonder naam. Nou, dit soort liedjes die heeft ze ook gemaakt en gebruikt in haar carrière. Marianne Weber, In de Hemel, hier bij Bingo FM. Eerste liedje over de hemel.

week had hij de bingo schuif. Davy van der Sluis, beter dan goed. Gerard Joling, Mexico. En daarvoor Marianne Weber in de hemel, mensen. Hans Vermeulen, die is ook in de hemel. Ach man, wat een ellende. Maar ja, hij zingt wel een mooi liedje over zijn ex-vrouw Hilde. Ik ben...

geleden dat ik hem gesproken heb, hoor. Ik zit me net al realiseren. Guus Meeuwis, Armen Open hier bij Bingo FM. Mensen, ik heb zo'n mooi liedje over de hemel voor je van Lisbeth Lister. Het is zo mooi. Ach, fantastisch om dat weer eens een keertje te horen. Eerst heb ik zo verliefd op jou, Rai Mesha. Ja, lang geleden dat ik hem heb ontdekt een beetje. Was op een DVD. Daar stond hij met twee danseresjes. En die cameraman, hij was toen nog niet zo bekend, had meer oog voor een van die danseresjes dan voor Rai Mesha. Ik moest daar zo om lachen. En dat meisje had dat ook al door. Dus het was een hele bijzondere DVD. Ik heb er heel vaak naar zitten kijken. Gitano Kings, daar zingt hij dit liedje mee. Zo verliefd op jou. Je kent hem als je hoort. Below You zingen Gordon en Replay. Hartstikke leuk. Ik denk dat het een grote hit gaat worden. En ik krijg een meldje of ik even door wil presenteren. Justin de Wild en Cheerio. Daarna een liedje over de hemel, mensen. Nou, eerst Rai Mesha dus.

hij voelt zich helemaal met zijn enorme hit Cheerio, hoorde hier bij Bingo FM. Mensen, liedjes over de hemel zijn heel veel gemaakt. De hemel is veel vaak bezongen. Hè. Soms zijn dingen waarvan je denkt van nou, daar is vaak een liedje over gemaakt. Bijna niet bezongen. Maar de hemel die komt er redelijk veel voor. Ja, de hemel, daar is Lisbeth List. Hoop ik, voor haar. Ik heb haar 1 keer in mijn leven mogen ontmoeten. Dat was in het kasteel van Antwerpen. Daar zat de lokale omroep. En daar zat ze, ik zie er nog zo aan het bureau zitten. Met haar man kwam ze langs. En er zat een mevrouw gewoon die zegt... Dag, ik ben Lisbeth List. Ik denk, krijg nou wat. Ik zeg, ik herken je bijna niet. En toen zei ze, oh nee, ik moet even mijn gezicht opdoen. Vuur over je lippenstift en zwart koolpotlood. En in 1 keer zat daar Lisbeth List. En zo is imago ook een ding waardoor je totaal herkenbaar bent. Hè. Ze heeft hele mooie liedjes gemaakt in haar carrière. Ze heeft ook nog gewerkt met Frank Boeien uiteindelijk in het einde van haar carrière. Ze heeft natuurlijk grote successen gekend met de grote Ramses Shaffy en een zeer bijzondere, uitzonderlijke vocaliste. Lisbeth List, het tweede liedje over de hemel. Zo hoog in de hemel hier bij Bingo FM. Waar hoor je dit nou op de Nederlandse radio? Nergens, denk ik.

0: Corrie Reesema en jij verdient het. En jij verdient nog een uurtje lekkere muziek. Samuel Welter ervoor en de Bankzitters en Uitslover. En daarvoor een liedje wat je zelden tot nooit op de Nederlandse radio hoort. Lisbeth List met Zo Hoog in de Hemel. Zo het volgende uur nog twee hele mooie liedjes van twee heren die over de hemel zingen. Ik heb Tino Martin en Anouk gevraagd om naar het nieuws van 7 uur je mee te nemen. Met, voor je het weet, ben ik zo nog een uurtje bij je terug met muziek. In Bingo in de Avond. Tot zo, tot zo.
1: Voor je het weet zit ik alleen aan een tafel.
0: Ja, voor je het weet zit ik net op de wc even. Want dan moet ik even heen. Tot zo.
2: En voor je...

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

Jackie Wilson, de eerste artiest die op het Motown-label verscheen. Dat weten niet heel veel mensen. Dat was de inspiratie voor Samantha Steenwijk en Rood of Groen. En Jackie Wilson is al lang in de hemel, over de hemel gesproken. We hebben een uitzending met hemel. Ik heb al twee liedjes over de hemel gedraaid. Hartstikke leuk. Een mooie van Lisbeth List en Marianne Beben. Nou, ik heb nu vanavond in de tweede uur twee heren gevraagd. Typhoon en Henk Westbroek om over de hemel te zingen. Want de hemel is veel bezongen. Hemelvaartsweekend, daar sluiten we dat een beetje mee af met deze uitzending. En natuurlijk straks de laatste noot met Geert de Groot. Ik heb drie liedjes voor je om mee te beginnen. Ik wil je helemaal, Monique Smit, die heeft een behoorlijke hit. Martin Moreiro in mijn hart.

Monique Smit, ik wil je helemaal. Sommige artiesten hebben een beetje een gouden lepel in de mond. Zoals Monique Smit, of een zilveren lepel, ze noemen ze dat in Amerika. En sommige mensen die moeten heel, heel uitwerken voordat ze een beetje doorbreken. Waaronder Typhoon. Hij heet eigenlijk, ja, en dat is een hele uitgebreide naam. Imro Glenn Lubertus Emile de Randami. Maar hij heet als artiest Typhoon. Hij zat, en daar heb ik hem al een beetje gehoord. Omdat dat een soort cultstatus had. Dat hoorde je door heel veel mensen die zeiden, dit is een hele goede rap uit Nederland. Opgezwollen, Duvel en Kubus. En dat was allemaal helemaal leuk en aardig. Hij werkte onder andere met Jesse, die tegenwoordig ook van andere dingen gaat doen. Maar het leverde allemaal geen geld op. En uiteindelijk dacht hij bij zichzelf, weet je wat, wat moet ik nou eigenlijk gaan doen? Toen heeft hij in 2014, zo lang is dat alweer geleden, Lobby Da Bassi uitgebracht. En dat was een grote doorbraaknummer. Hemelvalt werd heel populair. Zowel in Nederland als in Suriname. En Lobby Da Bassi, dat is een van de grote, festival acts geweest qua album voor Typhoon. Want hij ging helemaal uit zijn dak. Hij had ook stukjes gebruikt van andere artiesten. En daar was hij heel succesvol mee. Nog steeds is hij heel succesvol. Hij gaat hartstikke goed. Hij maakte bekend dat hij eigenlijk christelijk is. En tegenwoordig maakt hij allerlei dingen waar je bij een beetje bij na moet denken. Heel mooi hoor. Boema J is een hele grote hit van hem. Zandloper is een hele grote hit voor hem. En deze, De Hemel. En de titel en de tekst is zo te gek als je daarnaar luistert. En dit is dan weer een beetje zo'n Surinaams orkestje. Hè? Luister maar eens goed naar de tekst. Jezus en Allah.

ZFM. De meiden van Mai Tai die stonden in de studio terwijl Frank Boeien dit liedje aan het opnemen was. En die zeiden, zullen wij een stukje meezingen? Ha, ha, ha. Op het einde zijn de dames van Mai Tai. Een van de mooiste liedjes ooit gemaakt door Frank Boeien en zijn groep toen de tijd nog.

0: op wie ze was.
1: En meisjes, hoorde je, hè?
0: Hoop maar dat ze weet, ik doe mijn best met elke stap.
1: Meisje uit de klas.
0: Voor dat meisje uit de klas.
2: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

0: gewoon een goede zangeres, Hanny Achman. Ze is helemaal gestopt met haar carrière. En ook de nasijpeling daarvan, om het zo maar om het netjes te houden. Hanny, en vanavond heb ik hoofdpijn. De ondeugende liedjes van de grote Pierre Carter. Daar heeft ze nog een behoorlijke grote hits mee gescoord. Ik ga zo een liedje draaien over de hemel. De laatste van deze avond. Hij is van de hand van Henk Westbroek. En Henk heeft, net zoals Pierre Carter, zoveel liedjes geschreven die iedereen kent. Maar dit liedje is van hemzelf. Eerst gaan we Rousseau en Emma Heesters over het liefdesverdriet. Mike Pietersen, dat doe jij. Maar begin met Suzanne Freek. Blauwe dag.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons?
0: Geen idee.
1: Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Rosso en Emma is dus een liefdesverdriet hier bij Bingo FM. Henk Westbroek heeft geen liefdesverdriet. Die is al 100 miljoen jaar getrouwd met zijn Julia. Hij heeft heel veel liedjes geschreven met het goede doel. En natuurlijk nog veel meer materiaal. Wat we ook heel vaak hier draaien bij Bingo FM. Henk Westbroek heeft prachtige nummers gemaakt. Dit kwam ooit uit, dit liedje De Hemel. Want dat is het laatste liedje wat ik over de hemel draai. Op dit hemelvaartsweekend. Mag ik het zo zeggen? Denk het wel. Hè. En Henk Westbroek heeft daar een boekje bij uitgebracht. Met allemaal teksten. En eigenlijk is natuurlijk, ja, wij zien dat helemaal niet zo. Wij zien Henk helemaal niet op zo'n manier. Maar in Amerika had hij al als grote dichter gepubliceerd geworden. En dat is hij natuurlijk ook. Hij heeft zoveel liedjes ook voor anderen gemaakt. Zoveel liedjes die wij allemaal kennen. Henk Westbroek is een fenomeen. Dat mag je echt wel zeggen. Hier kwam een boekje bij uit. Ik heb dat boekje nog in mijn boekenkast hier achter staan. Daar staan allemaal mooie teksten van hem in. Het laatste liedje over de hemel. De hemel gaan we niet sluiten hoor. Hij revolutioneerde een beetje de hemel. Want Henk gelooft helemaal niet in hemel en hel. En leven na de dood of wat dan ook. Zoals ik Henk kende. Hij zegt, jochie, dan is het afgelopen. Dus klaar. En Henk die heeft dit mooie nummer ooit uitgebracht. De hemel is van ons. De revolutionaire tekst van Henk Westbroek. Als je bij jezelf denkt, de hemel is van hem of van haar of van het. Nee, de hemel is van ons. Leuk hè, als afsluiter van De Hemel voor vandaag.

Bonnie Sinclair, het lijkt of ik droom, mensen. Oh, man, oh, man. Ik sluit het hemelvaartsweekend af, maar we hebben nog lekker 3 uur de laatste noot. En ik wens je een hele fijne zondag. Morgenochtend ben ik er weer. Hier is Robert van Emert. Nou, doen ze aardig tegen mij.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: wat een prachtig liedje is dit van Marco Borsato en Do. En het is voorbij. Nou, het is helemaal niet voorbij. We moeten nog beginnen, dames en heren. Dus, wat hadden wij nog meer? Een oud nummer van de Mavericks. Dance the Night Away was dat volgens mij. En dit was de Nederlandstalige uitvoering van John Spencer met Kom dans de hele nacht met mij. Nou, ik sla eventjes over. Fredje, dankjewel. Hij is er morgenochtend weer om 8 uur. En allemaal hits uit de hemel mee gedraaid. Dus dat was allemaal leuk natuurlijk. Ja. Nou, het is zondag. Echt waar? Ja. Wat een, ik wil eerst even over het weer hebben. Worden jullie daar ook zo treurig van? Het is ongelooflijk. Ik moet gewoon af en toe de verwarming aanzetten. Hè? Ik ben nou eenmaal een koukleum. Maar het is gewoon s'nachts 4. Ik ging vannacht naar de officier geweest, een beetje laat. Het was 4 graden. Ja, volgende keer doe ik mijn handschoen aan. Nou, het is zondag, het is 17 mei 2026. Over een weekje, dan ben ik jarig. Ongelooflijk, dat gaat maar door natuurlijk. Maar ja, zover is het nog niet. Tweede Pinksterdag ben ik jarig, maar daar zit ik hier niet. Maar zit ik gewoon lekker thuis. Wat gaan we vanavond allemaal doen? Dit is de laatste noot live hier bij Bing of Him. Ik zeg altijd, misschien een beetje ouderwets, maar radio moet je live maken. Ja, dat vind ik gewoon het prettigst. Dus een beetje eigenwijs misschien, bijvoorbeeld zo ben ik nou eenmaal. Wat wil je horen? Kan ik jou vanavond gelukkig maken? Kan ik jouw muzikale wens in vervulling laten gaan? Nou, die mogelijkheid is er. En die mogelijkheid is er ook dat je mezelf aan kan kondigen. Dan bel je met 0909-321-2211 en dan doe je optie 2. En dan spreek je de tekst in. En dan druk ik dat plaatje er wel even erbij. Je mag hem ook op de mail zetten. geert@bingofm.nl. geert@bingofm.nl. Ga naar de site voor alle informatie. En download nog steeds die app. Hè. Dan kun je ook al een berichtje sturen, luisteren. Koop dan een hele mooie app voor op je telefoontje. Nou, zeg. Het gas erop, want de sloopkogel komt eraan, hoor.
1: Ja! De laatste noot.

word hier altijd al vrolijk van als ik dit liedje hoor. Hè? Ja, er zitten mensen altijd heel gek in, maar in te kijken dat ik in de auto zit een beetje mee te brullen. Want het is af gek in. Maar geef niet, geef niet. Jan Smit en Marco Borsato. Marco Schuikmaker wordt steeds gekker bij mij. Van Goes tot Permanent en Feest in de Tent. Het is ook een Duitse uitvoering van. Die heb ik ook al eens een keer gedraaid volgens mij. Ja, nee, nee, dat weet ik al zeker. Het is 19 minuten over 8. Goedenavond allemaal. Deze druilige zondag. En ja, eigenlijk is het niet zo heel leuk. Maar tot en met woensdag wij het een beetje kwakkelen. Maar daarna schijnt de temperatuur aardig omhoog te gaan. Dus dan, ja, eindelijk. Want ik was eigenlijk van plan lekker 4 dagen vrij. Ik moet mijn schuurtje nog een beetje schilderen, een beetje schuren. En ja, er is er helemaal niet van gekomen. Dus ik heb eigenlijk 2 dagen in de keuken gestaan. En met allemaal lekkere dingen gemaakt. Dus ik zit een beetje uit te buiken. Dus ja, wel lekker. Nou, we gaan even een rondje langs de mailtjes doen. Hallo Geert, sorry voor Betsy Bus, Pierre de Hoog en iedereen hier bij Bingo. Iets van Jan Biggel kunnen draaien. Groetjes van Miranda. Ik doe zoiets van Jan Biggel. Ja, zijn eerste hit volgens mij. Van alweer 4 jaar geleden. Ons moeders jij nog. Die gaan we zo meteen doen, Miranda. Dankjewel voor je mailtje. En heb je binnengekregen van Pierre de Hoog. En die schrijft... toelichting, Geert. Goedenavond. Deze week stond de verscheurde je foto op nummer 10 in de Digiplugger top 100. Oké. Okay. En morgen is er weer een nieuwe lijst. Dit verzoekje voor Miranda graag en Betsy en alle luisteraars. Groetjes van Pierre. Ik kom er even niet uit. Maar nummer 10 dus, in de Digiplugger top 100. Oké. Okay. Nou, gaat lekker dan, hè, met Pierre. Nou, die gaan we zo met druk even doen, Pierre. Dankjewel ook voor jouw appje. Patricia, die zegt, doe erbij maar iets leuks van Bonnie Sinclair. Nou, in het vorige uur hoorde ik al iets van Bonnie Sinclair voorbij komen bij Fred, maar nee, dit uur doen we natuurlijk ook iets aan de Bonnie's Beelden. Ze hebben zoveel leuke liedjes gemaakt, dus dat gaat ook goed komen. Dank u, Patricia, voor het mailtje. En Jan Venhorst, die heeft ook een mailtje gestuurd. En die zegt, doe mij maar iets van Toontje Lager, maar dan niet stiekem gedanst als het kan. Niet stiekem gedanst, want die heb ik al zo vaak gehoord. Nou, dan gaan wij even op zoek naar een leuke van Toontje Lager. Maar eerst, ik verscheurde je foto, de 2026-uitvoering. Pierre van Dam, hier, natuurlijk, bij Bingo.

Carnaval zit je uit 2022. Jan Biggel en ons moeder zijn nog. Ja, oké. Okay. Afgelopen week was Imca Marine jarig. En ik heb vroeger Imca Marine wel eens meegemaakt. Ik ging nog wel eens mee met iemand die de muziek regelde. En de soundinstallatie zo. Toen was ik nog heel jong. En dan liepen we ook vaak in de Jordaan. En moesten optredens doen van André Hazes. En noem ze allemaal maar op toen die tijd. Imca Marine hebben we ook een aantal keren meegemaakt. En ik was een beetje een loopjong. Ik moest altijd met die boksen slepen. En mengpaneeltje zo. En dat was een hele leuke tijd. Afgelopen week is ze 85 geworden. En ze heeft ook heel veel leuke plaatjes gemaakt. Zullen we er even eentje doen? Hij is al is wel 61 jaar geleden. Oh, echt waar? Ja, hier is er nog een keer hoor. Marlechino, Imca Marine.

Stephanie. En alleen om van te dromen. Wat een heerlijke plaat is dat. En we draaien er regelmatig in het programma. Patricia, hallo, ben je er nog? Zit je nog te luisteren? Ja, nee, je zit nog wel te luisteren, toch? Want jij wilde graag iets van Bonnie Sinclair horen. Nou, gaan we doen. Dit is een mooie, de kringloop.

zo lekker is dit, hè? Gianna van Dean Saunders. En Henk wilde deze platen nog een keer horen. Oké, alsjeblieft, Henk. Het is 8:30 hier bij Bingo Vim. Recht uit het hart van de Zandstad. Kan ik jou vanavond nog verwinnen met een mooie, lekkere muzikale wens? Kom erop, laat me weten. Geert@bingovim.nl. Bel hem zelf even in. 0909-321-2211. Doe je optie 2. Hoor je eigen stem op de radio. Hoe leuk is dat? Wil je dat niet? Download ze die app, hè? Je kan ons overal meenemen als je lekker op vakantie gaat. Lekker genieten van al die mooie muziek hier bij Bingo Vim. Jaren 80, toontje lager. En vroeg of laat.

mooi dit, hè? De Night Freaks en Nina. En een moment zonder jou zei ik van Nisty. Een moment zonder jou, de Nice die nog een keer uitgebracht. Maar ik dacht, dit is ook, dit klinkt wel heel erg lekker, toch? Bing of M, daar luister je naar. En Corrie die heeft een mailtje gestuurd naar geert@bingofm.nl. Die zei, wil je alsjeblieft, ik ben een groot fan van BZN, Sevilla doen. Nou, waarom niet?

0: Isabella en Helemaal Alleen. Meestal hoor je het nummer... niet helemaal alleen, dat is deze. Maar hoe heet die ander ook, hè? Ik ben het even kwijt. Ja. Nou, ik kom er zo meteen wel even op. Maar die hoor je meestal op Bingo FM. Maar ik ga zo meteen even zoeken welke dat is. Ik weet even niet meer. Gek, hè? Nou ja, goed zo. We gaan er nog eentje doen. Wesley Bronckhorst en Samantha Steenwijk. Dat weet ik dan wel. In mijn armen.
1: Je lacht.

ik kwam er in één keer weer op. Ja, soms vergeet je wel eens dingen. Joost heeft ook nog een appje ingestuurd. En Laura Pausini wil je straks horen. Dat gaan we zo meteen volgende uur even doen, Joost. Dus lekker de radio aan laten staan. Gaat hem goed komen. Je hebt nog een voicemailtje ingesproken, zie ik. Dus kortom. Volgende uur komt er nog heel veel leuke muziek voorbij. En als jij nou denkt van, ik vind het helemaal niet leuk wat je doet. Maar nou, dan kan je zelf ook even de kogel door de playlist heen halen. Laat maar even weten wat jouw muzikale wens is. Dan komt het vanavond nog even bij. Even naar het nieuws, tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Genevieve Cloud. Het was van vorig jaar, het Songfestival. Dit jaar deden we niet mee. En, ja, ik volg het al jaren niet meer, hoor. Dat belachelijke circus. Ik vind het echt helemaal niks om naar te kijken. Dus ja, iets is een smaak natuurlijk. Maar ik zag wel voorbij komen. Dat zie je natuurlijk voorbij komen op Facebook of Instagram. Dat voor mij Hongarije of Bulgarije heeft gewonnen of zo. Nou, ik vond het op zich wel grappig. Hè. Maar goed, verder, ja. Ik heb geen geduld om daar de hele avond naar te koeken zitten koekeloeren. Dat ga ik liever wat anders doen. Maar tijd nuttig besteden. Wat hadden wij nog meer? 2010, de uitvoering van Beza Mimucho van Danny Christian. Deel 2 van De Laatste Noot Live. Dus zondag 17 mei 2026. Wie zijn er vandaag jarig? Teresa Steinmetz is ook zangeresje geweest. Actrice, Teresa. Frank Visser van SBS. Rijdende rechter is dat, hè? Kijk je dat wel eens? Ik zie dat ook wel eens. Ik volg het niet, maar dan ben je aan het zappen en dan blijf je toch hangen. En waar het dan over gaat ook, hè? Het gaat soms helemaal nergens over, hè? Oké, verschrikkelijk. En ook jarig Jodie Piper. Ja, die doet heel veel achtergrondzangeresjes en heel veel bij Stars on 45 ook gedaan, hè? Jodie Piper, goede zangeres, hoor. En wie ook jarig is, Máxima Zorreguieta, de koningin van Nederland, is vandaag 55 jaar geworden. En dat wordt gevierd daar. Ik denk dat ze momenteel aan de lamp hangen of zo, denk ik. Denk jij? Ja? Ja, die hangen aan de kroonluchters, hoor. Ik weet wel zeker. Nou, wat gaan we doen? We hebben nog leuke muziek klaarstaan. Er zijn wat mailtjes binnengekomen, dus blijf gewoon lekker luisteren. Want wat aangevraagd is, komt allemaal voorbij. Dus zit je er klaar voor?
1: Ja! De Laatste Noot.

0: Laura Heigenen in 1 seconde. Dat was ook nog een leuke dame. Roxy Dagger en Loes. Wat dan een leuke muziek. Allemaal wordt er tegenwoordig uitgebracht, vind je? Het is 15 minuten over 9. Goedenavond allemaal. Leuk dat je luistert. Wij zijn het zender Bingo FM voor Utrecht. En ook een wijde omgeving. We zijn te beluisteren trouwens ook nog via de Ether. Op je autoradio 107.7 FM. En als je nou zegt van... ik heb een autoradio, zit helemaal geen FM meer op. Nou, dat zit ook op Dapje. Ja, Dapje Plus. Dus ga je daar maar even kijken. Ik heb een vrij nieuwe auto van een paar maanden oud. En er zit ook geen middengolf op. Ja, en ik ben een beetje gekke radiogek eigenlijk. Als die in de auto zit, die altijd een beetje de band af zit te snuffelen. Wat er allemaal nog gebeurt en zo. En op AM zitten tegenwoordig ook wel wat leuke middengolfzendertjes. Maar ja, ik heb geen AM meer op mijn radio. Nou, enig voordeel is wel, ik kan alles wel streamen weer in de radio. In de auto, dus dat is ook alweer mooi. Eens even koekeloeren, want wat is er binnengekomen, mevrouwtje Bus?
1: Hey Geert, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. Okay. Alleen, het is takken weer.
0: Ja, takken, ja.
1: Maar ik ben wel vanmiddag bij mijn zoon geweest.
0: Nou, dat is gezellig, toch?
1: En het was wel gezellig. En ik wou een plaatje aanvragen van Pierre de Hoog en Miranda Verhaal. En alle mensen die een plaatje bij jou aangevraagd hebben en zo. En nog een prettige week. En ik wil een plaatje aanvragen dan. En doe maar van Winnie Bouwman.
0: Oh ja.
1: Die nieuwe van Winnie Bouwman.
0: Oké. Okay. Dat was het.
1: Doei.
0: Oh, ik denk, er komt nog een heel verhaal achteraan. Maar dat was mevrouwtje Bus en, uit Vianen. Wimmy Bouwman gaan we zo meteen even doen. Even kijken. Joost heeft een appje gestuurd. En Joost wil graag Laura Pausini horen met Lasso Tourine. Toelichting. Oma Joke, omdat wij van haar houden. Dus oma Joke, Joost en andere mensen die houden heel veel van je. En of ik dan... Laura Pausini wil doen. Nou, voor omaatjes doen we natuurlijk alles. Hè. Ja, ik heb geen oma's meer en geen opa's, maar geen ouders meer. Ik ben een beetje weeskind, maar ik heb wat een hele leuke vrouw en twee hele mooie dochters. Dat is ook alweer heel belangrijk. Maar de oma is ook heel belangrijk. Alsjeblieft, oma. Marco

0: Ja, dan denk je, dan komt er wat, maar dan komt er helemaal niks meer. Maxime en Babette, en hoe dan, wat een lekkere plaat is dat. Bing of M, de luister je naar, het is 9:30. Het is zondag. En volgende week hebben we weer een lang weekend, hè? Dan is het Pinkster.
1: Luister yeah, neers die bang maakt. Dwingend in haar begrip. Meters hoge golven. Brekend op een klip. Dromen dat ik vastzit.

0: Justin de Wild en Cheerio. En dat moet de zomerrit van 2026 doen. Nou, ik weet niet waar de zomer blijft, maar het is wel een hit. En nou de zomer nog even erbij. En dat, ja, en dan lekker op het strand een beetje met de heupjes draaien en zo. Dan komt het allemaal wel goed, ja. Meneer Van der Lans, bent u daarover?
1: Goedenavond met... De maestro, Mr. Van der Lens.
0: Maestro.
1: Hoe spreekt u? Geert, alles goed?
0: Ja.
1: Nou, bij mij prima.
0: Oké.
1: Ik zit lekker naar je programma te luisteren.
0: Ik pak de pen erbij.
1: Zou ook een klein slokkogeltje willen toepassen weer.
0: Ja.
1: Ja, we hebben een grappig plaatje. Chicken Charlie, ik heb toch zo'n dorst. Nou ja, daar valt wel tegen, daar valt wat tegen te doen, hè. Hupsa. En als het kan nog een tweede plaatje. Van Bonnie Sinclair met Eiland zonder zee. Nou, Geert, als het kan, zou ik deze plaatje willen aanvragen voor het hele team van Bingo FM, alle luisteraars. En een klein beetje voor mezelf ook nog. Oké, Geert, nou in ieder geval hartstikke bedankt alvast. Hele fijne uitzending. En tot de volgende Belbia. Oké,
0: verder
1: werkweken
0: was. Oké. Dat was meneer Van der Lans. En ik moet dat dan even terugluisteren. Wat het eerste nummer wat je wilde horen. Dat kon ik niet helemaal bekrijgen. Maar dan ga ik zo meteen even terugluisteren. Bonnie Sinclair heb ik wel staan. Eiland op de apotheek. Dus dat gaat helemaal goed komen, Ronnie. Dankjewel weer voor het inspreken. En zo werkt het dus. Als je met 0909-321-2211 belt. En doe je optie 2. Dan kan je zelf je plaat aankondigen. Hoe leuk is dat? Nou, Peter Beense. En jij bent de kanjer.

even serieus met Fiesta Escalada. Ja, la, la, la, la, la. Kan ook wel een zomerritje worden, toch? Dit? Als je genoeg drank in je mik hebt, dan is dit heel leuk, hoor. Ja. Ja, dat is leuk. Hoe snel kan het gaan? Net Ronnie van der Lans en nu Bonnie Sinclair.

0: nou.
1: Roland Beelen en een dansvloerdilemma. Het is 10 minuten voor 10 hier bij Bing of Web. Gaan jullie trouwens nog op vakantie? Heb je een vakantie geboekt trouwens? Ja. Ja, meestal als de voorzomer slecht is, hebben we een beetje goede zomer. Dus daar mogen we niet over klagen. Maar het moet wel een beetje warm worden, vind je niet? Ja, nee, dit is helemaal niks hoor. Maar goed, vaak als we in mei al heel mooi weer hebben, dan is de zomer een beetje bagger. Dus we hopen dat het nu een beetje omgedraaid is. Een beetje, hè? Ja, toch? Robert Pater op Bingo. En ik was mezelf even kwijtgeraakt.

mooi gedaan over André Hazes. En als ik haar mis, als hij een beetje lekker blijft zitten en altijd gezeik op de privéleven weg is, dan is dat allemaal prima, toch? Ja, het gaat om de muziek. En privéleven moeten de mensen gewoon iedereen een beetje met rust laten. En dan wordt het allemaal een beetje leuker. Ik zit af en toe wel eens naar nieuwe muziek te zoeken. Nou, af en toe heel vaak eigenlijk. En dan zit ik me te vervelen thuis. Dan ga ik even zoeken allemaal. Heel leuk. Toen kwam ik het volgende nummer tegen. Hij staat nog niet in het systeem van Bing of Emma. Het is wel een heel leuk liedje. Gelijk de laatste van dit uur. Sticky Art en Zomerdromen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben 1000 mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Ja, vroeger had je altijd wel een heel leuk meisje in de klas, hè? Ja. Ik had er wel een paar in de klas zitten zelfs. Ze vonden mij niet leuk, denk ik, want ik stond meer op de gang of in de hoek. Dat was een beetje een donderstraal. Maar ik had altijd wel twee leuke, ik weet de naam alleen niet meer. Dus, hè. Ja. Ik ga even nadenken. Dat is al zo lang geleden. Echt waar? Ja, echt waar. De Spaanse duif van Nick en Simon en Mart Hoogkamer hadden we ook nog met Diamant. Ja, deel 3 van De Laatste Noot Live. Leuk dat je ons nog gevonden hebt en dat je denkt, hé, wat is dat een leuke zender? Nou, dat klopt, dat zijn een leuke zender. Het is vandaag zondag 17 mei 2026. Wat is er gebeurd? Soms zit je wel eens het af te vragen. Hoe kom je nou aan een naam van een... Ja, wie heeft de telefoon? Waarom heet dat telefoon en waarom heet een fles of weet ik veel wat? Nou, dat heb je wel eens, hè, maar op 17 mei... 1846, Adolf Sax vraagt octrooi aan op de saxofoon. Ja, Adolf Sax, ja, dat zegt het al, hè. Ja, saxofoon, dus dat is de bedenker van de naam van de saxofoon. Mooi instrument trouwens, ja. 17 mei 1920, het eerste verkeersvliegtuig landt op Schiphol in 1920, ja. En dit is ook een aardig bericht, want op 17 mei 1990... de WHO schrapt homoseksualiteit uit de lijst van geestenziekten. Ja... Wie dat ooit verzonnen heeft, die zelf geestesziek is, is hartstikke, denk ik, of zo. Want ja, ik zeg altijd, het maakt niet uit wat je bent. Het maakt niet uit wat voor kleur je bent. We zijn allemaal mensen van vlees en bloed. We moeten elkaar allemaal wat gunnen in het leven. Dan is het allemaal veel leuker in de wereld, toch? Het maakt niet uit wat je bent. Of hou je van een man, hou je van een vrouw. Kan mij schelen, het maakt allemaal niet uit. Als je maar gelukkig bent, dat is het belangrijkste. En als laatste, ja, ik vind het een mooie uitvinding. 17 mei 1978 in Zetogenbosch wordt de eerste glasbak van Nederland geplaatst. Dat is mooi, hè? Vind je niet?
1: Ja! De laatste noot.

0: Mooi plaat van Raymond Hermans. En wij. Ik heb Lawrence in de studio.
1: Hallo Geert. Hallo Geert de Groot.
0: Jij zit aan de overkant in een andere studio hier wat in te spreken. Maar je zit met je vinger in je mond. Wat heb je?
1: Nou, ik heb... ik heb al sinds donderdagavond of zo echt pijn in mijn bek.
0: Oh.
1: Ik heb mijn tante. Het is eigenlijk begonnen, dat klinkt heel raar. Ik was vrijdag met Timo radio aan het maken hier. En ik kwam binnen. Nou, er was eigenlijk nog vrij weinig aan de hand. Want ik merkte wel dat ik last had van iets. Maar ik had nog niet echt pijn. Ik nam een cappuccino en ik nam een slokje. En ik had het niet meer. De pijn was zo hevig.
0: Oh, dat is niet best.
1: Nee, ik merk dat het 's avonds erg opkomt. En dan overdag gaat het wel als ik gegeten heb. En dan zit er waarschijnlijk vel in mijn
0: ja, dat zit wel. Je kan morgen wel even langskomen. Ik heb ook allemaal apparatuur.
1: Maar jij breekt ze. Jij gooit ze weg en jij plaatst
0: nieuwe... Ik trek hem er gewoon gelijk uit. Dan kunnen wij weer geld verdienen. Dan kan ik weer een kroon maken voor je.
1: Oh, dat vind ik goed hoor. Ik laat me graag bewerken door Geert.
0: Je laat je graag vullen door mij.
1: Ja, zeker, tuurlijk. Komen van oude opa's. Ja.
0: Ik ben geen tandarts, zodat dat mensen denken, maar ik ben een tandtechnieker.
1: Dus nou ja, precies.
0: Ja, ja.
1: Voor de TMU, ja. Firma TMU.
0: Ja. ik moet ook dinsdag gewoon naar de tandarts. Eerst naar de mondhygiënist en dan naar de tandarts.
1: Nou, dat is precies bij mij hetzelfde. Ik moet eerst naar de mondhygiënist.
0: Oh, ja?
1: Ja, dan gaan ze even lekker schoonmaken en even polijsten.
0: Ja, lekker hè.
1: En daarna moet ik naar de tandarts.
0: Ja, heb je ook een leuke mondhygiënist of even een man of een vrouw?
1: Nee, ik heb een vrouwelijke. Oh, leuk meisje hoor.
0: Ik ook.
1: En ik heb een hele leuke tandarts.
0: Oké, een man of vrouw?
1: Ja, een man.
0: Een man, oké. Nou, ik heb wel vrouwelijke mondhygiënist. Een heel lekker ding trouwens. Ik ben met plezier daar te kijken.
1: Yummy.
0: Ja. Ik hoorde hier van de week ook bij een andere radiozender. Je gaat een beetje vreemd, hè?
1: Ja, en een beetje bijbeunen. Ja, wel, tuurlijk wel.
0: Mag dat wel?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh.
1: Waarom niet?
0: Ja, weet ik niet.
1: Ik bedoel, dat hebben we toch allemaal?
0: Ja, weet je wat? Ik ben bijna jarig. Tweede Pinkster. Weet je wat ik gekocht heb?
1: 68. Oh, nee.
0: ik hoop ik wel te worden. Maar ik word 61.
1: Lekker jong.
0: Vreselijk allemaal. Maar ik heb een e-bike gekocht.
1: Een e-bike? Ja. Oh, nu word je wel oud.
0: Ja, echt waar.
1: Ik zie je al helemaal met je vrouwtje op de fiets.
0: Zit er nog geen fietstas op. Maar een bakje aardbeien in.
1: Ik zie je al... Ik zie al helemaal fietsen.
0: En mijn vrouw krijgt er geen een. Die moet haar daar mee fietsen natuurlijk.
1: Ik zie al. Oh mijn god. Ik zie je dan al helemaal...
0: Nee, maar wij houden wel van fietsen en zo, weet je wel. En het is gewoon een ideaal zo'n ding.
1: Maar waar ga je dan gewoon doorbaren?
0: Nee. Gewoon rondjes fietsen op de kerk.
1: We
0: fietsen vaak naar Amersfoort of weet ik veel wat. Nee, hoeven ze maar Laren.
1: Even naar Petershof.
0: Ja,
1: naar
0: Petershof. Nee, een paar lekkere winkelen en dan een terrasje pakken en zo, weet je wel.
1: Dat is wel leuk.
0: Nee, we hebben twee e-bikes gekocht. Een ding is een duur, jongen.
1: Ja, dat geloof ik. Wat staan startbedragen? 1700 of zo?
0: Hoeveel?
1: 1700 euro?
0: Nou, 3200 euro per stuk kost.
1: Jezus.
0: Dus,
1: dat is echt
0: ik verdien werk bij Bingo FM, dus dat verdient genoeg.
1: Ja, ik wil zeggen, vakantiegeld komt er ook weer aan.
0: Ik moet nog even een bonnetje indienen hier. Dus.
1: En vakantiegeld is te fijn, hè? Ik heb mijn loonstrook al gezien, dus ik ben blij.
0: Krijg jij vakantiegeld?
1: Natuurlijk.
0: Ja,
1: in mei? Ja, dat is al bijna. Ja, ik heb mijn loonstrook al binnengekregen. Ja,
0: van Bingo?
1: Gaan we niet over discussiëren nu? Nee, niet over Bingo natuurlijk. Nee, joh.
0: Heb ik nog
1: Hallo, je weet toch ook dat ik zo'n slep ben in Baren en
0: ja,
1: zo?
0: Ja, dan heb ik af en toe lopen 20 jaar nog wat te goed hier.
1: Hallo, ik werk keihard, hè?
0: Nou ja, hard.
1: Nou, je weet in Baren, ik sta in Eindhoven.
0: Ik heb je alleen maar buitenstaan zien roken altijd.
1: Vroeger, toen ik rookte. Hé, hey, maar mag je nog even wat vragen?
0: Ja, hoor.
1: Ik wil gewoon even je zendheid pikken. Je hebt nog 40 minuten.
0: Oh, lang, ja.
1: Hey, ik hoorde in de auto dat je geen songfestival had gekeken.
0: Nee, afschuwelijk.
1: Maar dat Bulgarije vind ik wel leuk.
0: Ja, het is een leuk liedje, moet ik zeggen.
1: Draai hem even, joh. Bulgarije.
0: Baranga, baranga.
1: Ja. Bankje, bankje, bankje, bankje, bankje, bankje, bankje, bankje,
0: bankje. Ik word gek van jou.
1: Ja, maar het is zo leuk. Nou,
0: misschien dat ik hem straks even draai.
1: Ja, is goed. Als ik in de auto zit.
0: Als jij in de auto zit, ja, dan ga ik hem even draaien. Ik wil eens even Ruud en Rob hebben ook een mailtje gestuurd. Of ik Ronnie Tober wil doen. En Jannes, die gaan we even doen.
1: Ik vind je geweldig. In één woord, geweldig.
0: Ik wens je succes bij de tandarts.
1: Dankjewel, schat.
0: Ja, ik denk dat je kleur A4 hebt. Dat is ook een...

Tara en Bangaranga, Barambangaranga. Dat is de nummer 1 van het Eurovisie Songfestival. Nou, ik volg het al jaren niet meer, dat Eurovisie Songfestival. Ik heb wel eventjes teruggekeken naar, wat ze hebben gedaan, die act. En dat zag er wel heel indrukwekkend uit. Ze hebben goed de best gedaan. Ik snap ook wel dat ze gewonnen hebben. Ik denk, ja, moet toch even draaien. Lawrence zit in de auto. Die denkt, ja, dat nou was de spiekertjes een beetje kapot zijn, denk ik, of niet. Nou, code WC-bril staat hierboven. Brandweer Friese Vreen schiet vast. Een zittende jongen te hulp. Ja, die zat vast op de pot. Echt waar. Geen woningbrand, geen stormschade of een kat in de boom, maar een wel heel bijzondere melding voor de brandweer in Friezeveen. Een jonge inwoner van het dorp had zichzelf opgesloten in een wc-brilverkleiner. Ja, die had ik vroeger ook voor mijn kinderen. Als ze heel klein zijn en dan gaan ze op een normale wc-bril zijn, ja, dan glijzen de pot in en zijn ze weg natuurlijk. Dat is niet de bedoeling. Nee, toch? Dus dan heb je van die kleine wc-briljes, die leg je op de originele wc-bril. En dan kleine Bipsy kan daarop gaan zitten. Nou, deze jongen had het anders gedaan. De opvallende reddingsactie die werd overal gedeeld. En volgens de brandweer besloot de zoon van een brandweercollega thuis een soort praktijktest uit te voeren. En dat liep iets anders dan gepland. De kunststofring kwam muurvast om zijn hoofd te zitten. En gelukkig geldt binnen de brandweer samen uit en samen thuis. Ook bij sanitaire incidenten, meldt de brandweer in het bericht. De hulpverleners gingen vervolgens met uiterste precisie aan de slag om het slachtoffer uit zijn benarde positie te bevrijden. En daarbij moesten volgens het korps de nodige lachbuien worden onderdrukt. Ja, dat kan ik me wel een beetje voorstellen. Uiteindelijk liep het avontuur heel goed af. De wc-bril werd buiten dienst gesteld en de jongen hield er geen letsel aan over. En wel een prachtig verhaal voor later. En de brandweer die heeft een nieuwe oefencasus toegevoegd aan het korpschef. Ja, de jongen had dus die bril om zijn hoofd dan, maar die is naar beneden getrokken. Die is om zijn nekken gegaan, die kreeg hem niet meer af. Nee! Ja. Je moet er ook op gaan zitten natuurlijk. Nou ja, de brandweergeweld en het is allemaal goed afgelopen. Dat is mooi toch? Het is 11:01 hier bij Bing of M. En dan krijgen we weer een mailtje binnen of ik nog een keer Dara wil draaien. Nee, dat gaan we niet doen hoor. Ik word helemaal gek van die Dara. Dus nee, we gaan gewoon even verder met lekkere Nederlandstalige muziek. Ronnie Tober.

ooit begonnen met meisjes met rode haren. En dat bleef maar aan hem kleven. Maar hij heeft toch heel veel andere leuke liedjes gemaakt. Heel veel eigenlijk wel. Annie Jansen zonder Lissikaal natuurlijk. En dan gaan de lichten aan hier bij Bing of M. Recht uit het hart van de Domstad. Ik heb een aantal weken deze plaat aangekondigd met chaos in mijn hoofd. Ja, dat is het zeker af en toe bij. Maar dat is de titel helemaal niet. Roxy Hazes zingt chaos gedoofd.

0: Kom uit Limburg, lekker dialect. De naam Ondiep en een hutje op de hei. Ja, dan kun je af en toe beter bewonen een hutje op de hei, toch? Ik had nog één bericht, moet ik even zoeken tussen de A4'tjes. Dat is allemaal via de Telex nog binnengekomen. Beetje ouderwets programma dit. Dus vandaar. Oh ja, hier. Ja. Ja, hier. Ja, nee, dit is hem hoor, ja. Een dief haalt lege dozen en stopt er... Een dief haalt Lego uit lege dozen en stopt er pasta in. 29.000 euro aan blokjes gestolen. De politie in Irvine in Californië heeft de afgelopen weekend een wel erg creatieve dief opgepakt. De man had voor $34.000 aan spullen bij de winkel in gestolen. Geen elektronica, maar Lego-blokjes. Ja, ook gauw handel, Lego-blokjes, hè. Hij verving ze door de pasta en wist zo meerdere keren de supermarkt te slim af te zijn. Even kijken, in een video op Instagram deelt de politie een filmpje van een opmerkelijke diefstal. Alles was fantastisch tijdens deze Lego-misdaadgolf. Toen wij erbij betrokken raakten, schrijven ze bij de politie. Het is een verwijzing van een nummertje Everything Doing Not So Good. Beetje een rare tekst. Op de beelden is te zien hoe de man de grote dozen met Lego meeneemt. Hij rekent ze netjes af, maar haalt er later de blokjes uit. En hij maakt de dozen leeg om geen gewichtsverschil te hebben. En het herkenbare geluid met van rammelende Lego in de doos te bouwen, verving hij de blokjes meerdere keren door de pasta in te gooien. Ja, dat is ook een beetje zo. Pasta is dan niet gekomen, is keihard natuurlijk, hè, die wokkeltjes. Ja, de politie kwam in december op het spoor dat hij twee Lego sets met een gezamenlijke waarde van bijna 3000 euro had gekocht en vervolgens weer had teruggebracht. Ja, oké. Okay. En dat had hij meerdere malen gedaan en zo'n 29.000 euro aan Lego gestolen. Dus de man die ging iedere keer de winkel in en eigenlijk ben ik niet zo tevreden mee. En dan gooide hij ze thuis leeg, gooide hij er allemaal pasta in. Een beetje ongekookt natuurlijk en zonder gehakt en paprika, want dat kan natuurlijk niet. En als je dan rammelt, dan lijkt het net als er nog Lego zit. Nou, dat is een paar keer goed gegaan, maar nu is hij tegen de lamp gelopen. Dus de man is gearresteerd en moet al een paar jaartjes brommen staat hier ook. Dus dat is niet heel best allemaal. Ja, okay. Wat wel leuk is, een nieuwe single van Mark Forrest Sneller. Dat is mooi.
1: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf.

Ooit deden ze mee aan het Eurovisie Songfestival. Frissel Sissel en Alles heeft een ritme. Dat ging toen naar het Songfestival. En dat singeltje, die had een A-kant en een B-kant natuurlijk. En de B-kant was dit eenmaal jong, ja. En dat deed ook mee, maar Alles heeft een ritme was toen naar het Songfestival. Op de blote voetjes, hè. Ja, en de B-kant was dus eenmaal jong, die je net hoorde. Nou, leuk. Nou, dat is allemaal leuk. Oké, jaren 80 met Johnny Lyon. En dat kan alleen in Dallas.

plaat is twee keer uitgebracht. In het begin jaren 80 is hij uitgebracht. Toen werd een beetje hij hangen in de tipperade. En in 88 werd hij nog een keer uitgebracht. En toen pikte Jeroen van Inkel pikte die plaat op. En die ging hem regelmatig draaien. Toen werd het echt een dikke, vette hit voor Johnny Lane. Alleen in Dallas was gelijk de laatste voor vanavond. Want de beveiliging kwam al de studio in binnen. In rennen van, ja, ik heb gebeld, maar iedereen was weg. Zei ze, ja, nou, ik zeg, ik zit er nog. Hè. Dat zie je toch? Of niet? Maar goed, hij was een beetje overstuur, lijkt wat die man. Goed, ik denk ook, er zit een inbreker achter de microfoon. Maar dat was ik. Ja, straks na 11 uur bingo non-stop. En op de hele uur het nieuws. En morgenochtend om 8 uur op achter de microfoon of voor de microfoon. Hoe je het maar wil zien. Frits Siebelink met de ochtendshow en al die andere leuke DJ's die nog voorbij komen. Nou, volgende week zondag ben ik er weer. Een dag voor mijn verjaardag. Eerste Pinksterdag. En dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van De Laatste Noot live hier bij Bingo. Ik wens je een mooie week. Hoop je aanstaande zondag weer in goede gezondheid te moeten. De laatste keer dat ik 60 ben. En dan ga ik er nou weer in. Dus, nou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen.

0: Dingen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel, is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Verleden is verboden. Ik wou dat het verdween, maar ik zie ons

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel, is niet duidelijk. Soms

0: Vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

eens je handen, kijk in mijn ogen. Ik zit vol van iets dat jij moet weten. Geheel mijn hart heb ik aan jou gegeven.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke

0: media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babic beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Bingo non-stop.

vriendje zou ineens begrijpen waarom ze ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor haar buigen als zij de troon besteeg. En 's winters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren en niemand

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.